0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die Bas van die Blas.
0: Yo, Stassi.
3: Merci.

0: Bokkajee leek goed vandaan, Bokkajee is mijn nooi. Bokkajee leek goed vandaan, Bokkajee is mijn nooi.
1: Die jouw stasie top 40, elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij zat maakt. Elke zaterdag aantrek ons die daarschoenen aan op Sokkietijd tussen 8 en 12. Maak zeker, jij mist die uit niet.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

0: lekker dief, dief, dief, dief. Kom eens maken, doef, doef, wari, wari, doef, doef,
1: binnen aan mij, doef, doef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan. Oh.

0: lekker duf, duf, duf, duf. Van mijn pakken, duf, duf, wadi, wadi, duf,
1: duf, binnen aan mij, duf, duf, in mijn bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Met de lekker duf.
1: Jouw stasie. Jouw stasie.
3: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie sokkie tijd.
4: De sokkie tijd.
3: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan.

0: En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens uit die ateliers van jou stasie waar jy saak maak. Het lekker dat ek saam met jou kan kuier op die vrijdagochtend. Ja, tot so amper 9 uur, so kwart voor 8 kant toe. Maar ja, lekker om saam met jou te kuier. Maar kom ons begin met vanochtend so oordenking.
1: Exodus 3 vers 14 sê, ek is wat ek is.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Time check at the moment, 8:31:39. John Denver, ja, ook een kunstenaar wat op sy tyd briljante muziek vir ons gegee het. En die bekende een van hom, Leaving on a Jet Plane.

0: That's right, boots and all. Kaylee Bell met boots and all. Boots and all. Boots, ja, boots, ja. Succeel, hè? Boetjes. Ja. Maar dank je voor allemaal wat samen gekeerd. Dat was niet erg. Enige iets anders verkeerd geweest is niet. Die paai is redelijk bezig om af te platten. Recht oor Zuid-Afrika. Lijkt het voor mij zo. Ik heb gaan kijken. Daar was wel hier in de Weeskool. Motorvoertuig ongeluk tegen Vallei in Richwood, dus daar bij die Tops Richwood. Die man en vrouw is daar aan dienst. En dan ook die bottlerijpad net na Stevenveldpad, Stellenbosch Farm, die plaas daar. Twee voertuigen is daar betrokken. Die nodige man en vrouwen, hulle is daar bezig om te helpen daar. Verder lijkt die paai redelijk goed en ja, daar is niet erg enige groot probleem om daarvan te praten. Nie. So ja, het lijkt mij, dit is dan nou die verkeer voor dan nou vandaag. Baie dank u ook voor allemaal het samen gekeerde, dank u voor al die likes. En ja, op daar nu, denk ik, kan ik nou voor jou moeten kobaai sê. Yeah, the weekend's knocking, as they say, and I need to answer that knock on the door. I don't know who's there. Maybe the weekend, maybe a good weekend. Keep the music loud, the laughter easy, and I'll see you on Monday morning, bright and breezy, and with more news, more music, and more laughter and more chat. Yeah. Wees veilig op je pad. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Wees veilig, word voor niet de boze, zoals ze zeggen. En ik kan je nou niet los zonder die ene niet.
1: Peter, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Ik heb de volgende ook mijn gezichtje gewassen en mijn oogjes ingezet. Toen kijk ik daar in die spiel en ik denk bij mezelf, of ik praat toen mezelf daar zo in die spiel. En toen klaar, denk ik mezelf, hoe mal is je nou eindelijk, Ian Miller? Dat jy nou met jouself in die spieël praat. Maar kyk, ek wil dan ook my kant van die story dan ook net gehoor het in my story. Demis Roussos, goodbye, my love, goodbye. I'll see you on Monday morning. Cheers, bye.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kom ons kyk gaan na die verkeerssake vir Oulaas. Gauteng, ongeluk op die N1 suidwaarts voor Olifantsfontein pad. Linkerskouer is gesluit, wees geduldig. En dan oor stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts voor Voortrekker. Linkerbaan is gesluit daar, so daar lyk my na absolute nagmerrie. Vragmotor wat ons ongeluk op die N12 weswaarts na Elektron is nou skoongemaak. En dan 'n ongeluk op die N1 noordwaarts na Allendale pad is ook nou opgeklaar, vryvloed. In de verkeer. Rai, dan kyk ons gauw wat in KwaZulu-Natal aangaan. Stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts by Queen Nandi is opgeklaar, vry vloeiende verkeer daarso, en dan stilstaande get om daarso, so lyk my dadelik alles 100%. Kaapstad verkeerd, ons kan gauw loer wat daar aangaan, by die Kaapstad verkeer, 9 meter terug, een ongeluk op die N1 uitwaarts na Marine Drive, linkerskouer is gesluit, jy kan vertragings daar verwag, en dan een verkeersopeenhoping op die N1 inwaarts by die verhoogde snelweg is opgeruim, vry vloeiende verkeer in die area. Right, dan het ek net gegoe verre loerie so, lyk my alles is verder, honkie dorie, wat dit betref. So, right, dan het N2 outbound before Victoria Road, Somerset West, approach with caution, en expect delays daar so, lyk my daar so, is ook een probleem. Right, dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, net hierna, die nuus om 3.

0: www.yourstasi.net.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Yourstasi.net.

0: Hachu!
1: Yo, Stassi.
2: Waarom blij? Als zo'n som, zo'n duurrij. Ik like. Waarom blij?

En dan is een goeiemiddag, hartelijk goeiemiddag, baie welkom. En dus natuurlijk Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Kom ons kyk na jou vir die nuus.

Hartelijk goedemorgen Joop, en welkom. Hier zijn we schakeld bij een jeugdgunsteling radiostatie. Het is Artis FM, waar ons dingen anders doen. Rechtstreeks hier vanaf de Handelspost, de RTB Sport. En ook van dan die uitzending wat weer zoals gebruikelijk herleid wordt op die zender van jouw statie in Brackenfell, Kaapstad en Riebeek West. En die weeskap op die zenders van Riebeek Vallei Radio. Goedemorgen, welkom in jou. Kom ons vat jou eens toe. Is natuurlijk vrijdag, so die naweek is om die draai en is einde van die maand. Jou paychecks lê al seker daar bij jou op jou tafel. Niettemin, geniet om. En maak die beste van jou naweek. Maar asseblief, wees voorzichtig daar buiten op die paaie. Gepraat van die paaie, ons gaan nou binnen oomblikke kyk na die verkeersverslag. So waar jy ook al gaan, as jy huis toe gaan vanmiddag, wees veilig op die paaie. Kom ons kyk wat sê iTraffic van die paaie. Onthou om 4:30 is het natuurlijk tyd vir oordraai.

is hartlik goeiemôre aan jou. Dis op die kop 30 minute na 4. Ons bring vir jou natuurlik wat ons noem voordraai. Jou musikale speletjie wat elke weeksdag om 4:30 uitgesaai word. Ons toets jou musiekkennis. Ons kyk hoe vinnig is jou vingers op die knoppie. En dis 'n pretspeletjie. Geen groot pryse nie. Net jou keuse om jou eie musiek aan te vra. Wat is vir jou speel? Net na 5 en net na 6. So, vanmiddagse woorddraai, wel, die enigste leidraad wat ek kan gee, sommige van ons ouens hou daarvan om dit te doen, ander ouens hardloop sommer. Ja, sommige hou daarvan om dit te doen, ander ouens hardloop sommer, ander ouens wil niks doen nie. Is dit nou interessante leidraad, nee? Die woord die stem in die woord is verskuil in die titel van die liedjie. Ons begin met een van Cliff Richard, dan Electric Light Orchestra, en dan die laatste een is een liedje van Dire Straits. Dire Straits is die laatste groep. Onthou nou, Cliff Richard, eerste liedje, dan Electric Light Orchestra. En dan die laatste liedje in die woord, in woorddraai vanmiddag, een liedje van Dire Straits. Sommige van ons ouens, hou nie baie daarvan nie, ons stap eerder, of ons doen glad niks nie. Dat is ons leidraad. 061-511-2602, kom ons laat waai met vandagse woorddraai.

ons maakt die winnaar bekend van Woorddraai vandaag. Ons woord waar ons gezoek het vanmiddag is walk, soos een loop. Nee, als het drie deelnemers. En die call vanmiddag in die eerste plek, Norman Toerien van Durban. Welgedaan, Norman. Dank Lars van jou gewoon. Norman is eerste. Als jou in die woord is walk. En dan in die tweede plek, Ronel Pieters van Bloemfontein. Strandplakkies van die Vrystaat. In die tweede plek. In die derde plek, Alta Clarence van Hartbeespoort. Sy sê ek met haar plek vir iemand anders geen. Sy gaan oor Kiri Parade toe. Waar is Kiri? Oh, Kiri Brigade Dance. Waar is die? Maar net een bedankie Alta vir jou deelname. Dalk is daar iemand op die derde plek wil hee. Maar tot zover dan. Eerste, tweede en die derde plek. Een woorddraai. Goed, nou gaan ons een handelsbreek neem. Daarna een bykie muziek. En dan weer kyk na die verkeer. En dan onthou 5 uur jou volgende nuusbulletin.

Dat is 52 minuten na 4. Dat is tijd om te kijken naar het verkeer, want ze hebben paaien in gang. Die verkeersverslag aan ons verschaffen door iTraffic. Zoals geluisterd naar een van Nina, 99 Red Balloons. Om de 5 uur je volgende nieuwsbulletin. Dan direct daarna je streeks weer. En dan het tijd voor nieuwe vrijstellingsvrijdag.

Misschien gaan wat gaan aan op die weerfront. Die verkeersfront. Die weer kom eerst na 5. Wat gaan die gang op Zuid-Afrikaanse paaie?

0: Nou, als verslaggever ons ontvangen is nog niet helemaal opgedateerd. Nee, ik heb niet veel bij om, lijkt mij te berichten, voor jou in termen van die verkeer niet. Ik zou aannemen dat die paaien toch maar bezig is. En ik wil net kijken op bladzij 3 of daar enige terugvoering is van enige verkeersproblemen. Daar wordt ook niks vermeld. Die komt eens keer terug naar die aanvankelijke. Ja, hier is ons voor jou een Gauteng. Die N3 oostelijke voorbijgang. Wel een probleem daar. Dit is in de noordelijke richting. Die afrit vanaf Londenweg, die M54, daar was een ongeluk. Op die N3 Noord. En net na die afrit vanaf Londen. Rij voorzichtig in daardie area. Ook ongeluk in die Weeskaap. In Kaapstad op die N2 uitgaande. In de oostelijke richting die afrit bij Kuilsrivierweg. Dus die R300 Zuid. Ongeluk op die N2 uitgaande bij die afrit bij Kuilsrivier. Je gaat daar een probleem mee met banen of dan lanen. Of hoe je het ook al mag noemen. Het gesluit gaan raken als gevolg van de spitstijd. Nog een ongeluk op die R21 Zuid. Dit is afrit vanaf Nelmapius. Ongeluk op die R21 Zuid, net na die afrit vanaf Nelmapius. Nou kom hier bij een. Die Indian Westelijke voorbijgang, Gauteng Noord, afrit bij Gouweweg, stilstaan een voertuig op die N1. Van nou is het eerst al voor die verkeer aan bedrijf. Geen ander verkeersproblemen wat aangemeld is. Die was dan die hoofdproblemen wat ik aan jou moest deurgeven. 5:05. Kom ons maak muziek. Onthou je volgende nieuwsbulletin om 5:00 vanmiddag.
1: Kom vlug van die geraas. Net hier bij Harties FM.

0: Artis FM, Nice.
1: Hartelijk goedemiddag aan jou, dus op die kop 5 uur, je is ingeskakel op Harties FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio. Het is tijd voor jouw 5 uur nieuws.

0: prachtige van Angel Lange. Daar stil de tijd, daar die liekie wat aangevraagd door die winner van Woordraai vandaag. Norman Turin van Durban. Stil de tijd van Angel de Lange. Prachtige liekie daar, dank je Norman. Goed, ons gaan ook kijken naar die streeks weer. Die weer in die streek. En dan het onze handelsbreek. En daarna is dit nieuwe vrijstellingsvrijdag. Ons kijk een beetje wat die weer gaan doen in die 300 streken. Op onderscheide streken, moet ik zeker zeggen. Natuurlijk Kaapstad. Daar in de jouw statie. Brakmanveldse mensen. Hoe lijkt zaken daar? Als je daar kijkt. En dan ook in de Riebeek West. Nou, Artemispoort. Morgen zaterdag 7. Minimum 20. Maximum. Zondag een minimum van 9. En een maximum van 21. Matige temperaturen nog steeds. Die dag ook hier in Harties. Dan als ons vinnig kyk na die weersituasie in Brackenfell, die luisteraars van jou stasie, warmer weer op pad, daar na julle toe, soms kan daar, morgen saterdag 6, 26 in Brackenfell, sondag 7, 24, so lekker warmer naweek, wat voorleef vir die Brackenfell, nee, geen kans op reen, ongelukkig nie. Dan, die luisteraars van Riebeek Valley Radio en Riebeek West, zaterdag 8.26, zondag 9.26, maandag 8.24. Die weer blij lekker, bokant gemiddeld. Geen reen in die vooruitzicht nie. Ja, ons gaan nou binnen oomlik een handelsbreek neem. En daarna is het nieuwe vrijstellings. Nou, Roe is sedert 1995 een Duitse vervaardiger van innoverende hooggehalte smeermiddels, gedryf deur 'n kundige span, presisie en volhoubare produksie. Roe Suid-Afrika bring hierdie betroubare reeks produkte sedert 2020 na Sub-Sahara Afrika deur 'n geselekteerde verspreidingsnetwerk soos die Sparewise Groep. Die handelsmerk fokus op optimale werkverrigting, beskerming en kwaliteit vir voertuie, vloote en toerusting. As 'n waardige georiënteerde familiebesigheid bou Row langtermyn verhoudings, die uitstekende diens, buigsame ondersteuning en 'n respekvolle vennootskapsgedrewe benadering tot ons en ons kliënte se besighede. Beskikbaar by jou naaste Sparewise winkel of kontak ons gerus by 0861 772 737. Dis 0861 772 737. Ons WhatsApp nommer is 063-549-5295. Ek herhaal die nommer, WhatsApp 063-549-5295. En dit is hulle WhatsApp nommer.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Als hartelijke goedemorgen, joh. Dit was zo pas 19 minuten na 5. Je zijn ons kakel op Arties FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio. Het is een vrijdag en op een vrijdag in die tijd betekent het dit één ding, het is tijd voor nieuwe vrijstellings. Al die Afrikaanse vrijstellings en nationale Engelse vrijstellings wat aan jou gebring wordt hier op jou gunsteling radio. Ja, als je ook gaan kijken op die verskeie of onderscheide digitale platforms, krijg je hulle verseker daar. Hier is eerst die een vanmiddag kraakvars en niet. Ek gaan vir jou sommer twee in een rij gee vanmiddag om mee te begin. Dus een van Christine, Dammit, ek is lief vir jou. En daarna is daar nog een nieuwe een van Bartu en Bernice West, wat nou saam begin sing. Like my, het nou een poging aangewend om saam optrede te doen. Dank die Heere vir jou. Dus die twee liedjes vervolgens hier op jou gunsteling radio een nieuwe vrijstellingsvrijdag. Geniet al.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

0: Prachtige twee nieuwelingen daar, wat ons gaat het. Van Christijn, Demet, ik is lief voor jou. Direct daarna, die prachtige een van Bartu in Bernice West. Dank die heren voor jou, wat een prachtige lied. Twee nieuwelingen in een rij. Je mag hier die muziek aanbevelen voor die Harties FM speellijst. Betekent niet noodwendig als je dit nou hoort, dat het reeds deel is van die speellijst. Ons stel die muziek aan jou voor. Jy maak een keuse saam met my of dit gaan deel wees van ons speellys of nie. Ek sal natuurlik jou mening in ag neem. Ek dink persoonlik, hy hoort op die speellys. Nog twee nieuwelinge op pad, ons gaan vanmiddag so twee beslag neem. François van Kouk het die splinter nieuwe enkels dit uitgebring, hier in Nieuwe Vrystellingsvrijdag, Bang Kinders. En daarna daar die niets die een van Liesel Pieters, wat vandag hier by ons kom kuier het, by Harties FM. Baie geluk weer eens Lidl met jou niets te enkels net, jou weer eerste soen. Reeds ook beskikbaar op al die onderscheide digitale platforms. Die video is beskikbaar ook. Kan jy gaan kyk na die video op die Harties FM Facebookblad. Ons skakel is daar vir 'n verwysing na YouTube. Gaan kyk gerus daar. Splinter niet in kraakvars, hier is François van Kouk en Liesel Pieters.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: Die zang is kankel bij Artis FM, jouw stasie, Riebeek Valley Radio. Dus vrijdag die 31 juli, de laatste dag van die maand. Nieuwe vrijstellingsvrijdag. Schrijf al daar in niets de Afrikaanse en nationale Engelse vrijstellings op Jochen Sling Radio. Nou ja, vanmiddag doen ons twee in een rij. En ons volgende twee nieuwe vrijstellings. Winsel, wat ook nou een nieuwe liedje vrijgesteld is met die naam van Verzeker Beter. Winsel, wat natuurlijk aan staande week voor ons komt kuier hier bij Artis FM. En dan net na dit luister ons naar Arne Jordaans en iets te Engels net, tot die aarde om laat gaan. Ons laat gaan, moet ik zeggen. Ik zeg het gauw weer. Dit is Verzeker Beter van Winsel eerst en daarna Arne Jordaan met Tot die aarde ons laat gaan. Geniet om en bij ingeschakeld.
1: Pas geland en kraakvaars. Net hier op Artis FM.

0: Ja, mevrouw, dan is vrijdag. Je begint langer radio. En die tijd dan stamp bij kans 5:15. Ons gaan vandaag een handelsbreek nemen. En dan komen we ons terug met nog nieuwe vrijstellings. Net aan die handelsbreek. Een nieuwe eniekie van Winter Hotel. Dit is namens Jening. En dan John Rock Prophet met Charlene. Net daarna op je gunsteling radio.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat helpt met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

0: Is ons kan op Maart die 7M. Dit is natuurlik die nuwe vrystellingsvrydag. Ons gaan nog twee probeer inpas voordat ons dan hierdie program eindig. Môremiddag in die program Focus Logic Top 20, dis 3 en 5, gaan ek jou moeilik aan nog nuwe vrystellings voorstel. Maar nou net om jou af te sluit, vier van om liefde van Van West. En dan wil ek vir jou een speel van Margot. Of Margot, Margot is gespel M-A-R-G-O-T, jaloers, splinteriet en kraakvars. En daarmee groet ons dan in vandag se uitgawe van Nuwe Vrystelling Vrydag. Tot volgende week en vrydag. Geniet die laaste twee treffers, kraakvars en niet.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

Artis FM Nis. Hartelijke goeienavond aan jou, dus op je kop sinds hier. Hartelijke goeienavond. Hartis FM, jouw stasie, Riebeek Valley Radio. Kom eens kijken naar jou nieuws om 6 vanavond.

Zullen we lekker eens tegen je keerspel de AVO ons te weggeval met Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, in het Annie Handelsbrik. En toen ons gaat natuurlijk Logan Peterson met Dean Doney en Bees It In, A Matter of Wonder. Natuurlijk zal ons weer kunstenaar drie spellen volgende week dinsdag aan. 30, daar zijn we 31, Pieter na 6. Amper groeten, dus gaan we zo'n beetje muziek maken voor jou en dan ga ik met groet. Want vanavond om, net nadat ik gegroet het basis is dit dan vrijdag aan thuis. Ononderbroken muziek voor die vrijdag aan tot het schijnt voor 10 vanavond. Morgen eerlijke muziek die dag en zaterdag juleid. Om 3 uur morgenmiddag is het tijd voor die Focus Logic Top 20. Dan is ik weer samen met jou, kan je samen met jou dier tot 8 uur morgenavond. Tot schijnt voor 8 morgenavond. En onthou me niet vergeet nie, daar die lekker boerenmuziekprogram, Boeren op Schop, tussen 5 en 6 namiddag. Ik ben niet als rak met boeren aan, ik geloof niet zo niet. Dat don't think so. Niettemin, ik ga jou geven nog een keer uit die 70e jaren. Hier is Chris Andrews met Pretty Belinda.

0: Wel, dank je voor je samenkeer die langste drie uur. Amper lang het samenkeer, van drie uur af. Hey, heerlijk samengekeer op die vrijdag. Die laatste vrijdag van die maand, die laatste dag van die maand, 31 juli. Ik zie je weer in augustus maand. Dus morgen, morgen is die 1 augustus. Onthoud dan van 3 tot 5. Onze Focus Logic Top 20. En dan natuurlijk tussen 5 en 6. Boer op Skop van 6 tot 8 morgen aan. Volume Winkel Samadijn op je gunstelinge radiostatie. Dank je voor die samenkeer. Dank je voor die boodschappen. Dank je voor die deelname aan vandaag. Ze lekkere muziekspeletje voordraai. Maak morgen, tenminste, volgende zondag, volgende week maandag. Volgende week maak eens weer zo. Ik hoop je gaan een heerlijke avond, een goede nachtrust, heerlijk slaap, lekker naweek voor jou. En ik krijg je morgen weer 3 uur weer voor je radio. En daarnaast het heerlijke muziek in die program vrijdag aan thuis. Dat is lekker verscheidenheid van Afrikaanse muziek, boerenmuziek zelfs, 80s, 70s, 60s. Joch, is een lekker verscheidenheid van muziek vanavond. Ga het genieten, wel uit je radio ingeschakeld op je gunsteling radiostatie. Vrijdag aan thuis, tot en met 10 uur vanavond. Daarna is het diernacht samen met Hartie ZFM. Tot morgenochtend om 6 uur. Eindelijk tot en met 7 uur morgenochtend. Daarna natuurlijk zaterdag, je leidt. Nou ja, ik ga voor je groet. Net aan de handelsbrek, val ons weg met Tom Jones, It's Not Unusual. En dan is het vrijdag aan thuis. Van mijn kant af tot morgenmiddag 3 uur. Mooi blij en bye-bye.
1: Is skuld bezig om jouw lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinflex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, dis ons nasie en dis versoektyd en ons luister kliphard saam en dankie vir elkeen wat ingeskakel is op die radio en op die app. App, net gou vinnig, by any total power tool at your Jacaranda Hardware, your hardware destination, and stand a chance to win with total draw on 29 August 2026, demo day 17 July at 8 till 3 p.m., and there are great prizes to be won at a Jacaranda Hardware store. And then dan hierdie ene garage, die Q4 Fuel Garage at Labelweg Stikland, slegs sonder diesel R26.15 per liter. OK Express besoek ons vir heerlike wegneem etes en koffie, en die na derde een Jimmy Sauces, join our creator program. En dan kan jy R5,000 prys daar wen every month. How to can interpost a video, use at cook with Jimmy's, tag at Jimmy's XSR SR. So it's weeklikse leaderboards will be posted. En ja, ek wil ook dankie sê aan Harties FM Zijn van Wyk vir sy program vooraf. Was lekker. Geel perskereen, die theelepelkies, Pieter Smit met en DJ Ossoba, een stikkie van een merwe vir Roswell daar in Amerika op die oomblik. Rooi is, hy is hier by die see, en ook Who Wants to Live Forever, Brian May, Kerry Ellis, Willem Lichtenberg, Wilhelm en Soweto Gospel Choir. O, dit gaan lekker wees.

0: Door die paaien, mijn stelraak en die wolken wat mij volmaakt en mij.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always

0: Value Break and Clutch, your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

nee. Maar ze luister, kan jij praat. En als ze praat, dan vaar zij raad. Hij wil toch niet binnen, Pieter maak. Hekken van deur, rij jij nog zij een vogel.